Van Londerio werden zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk verschillende EP'tjes en cd'tjes met delen van de score van Georges Delerue uitgebracht.

Van L'Homme de Rio werden zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk verschillende EP'tjes en cd'tjes met delen van de score van Georges Delerue uitgebracht. Om de lacunes te voorzien bracht het label Universal

Repetities van de La Rue uit op een album met muziek van Philippe de Broca Films. En hiervoor arrangeerde de jonge Franse filmcomponist Alexandre Desplat drie stukken uit de score om opnieuw op te nemen. Alexandre Desplat behoort inmiddels zelf ook tot de top van de filmmuziekwereld. Hij won Oscars voor Grand Hotel Budapest en The Shape of Water. We gaan luisteren naar een studioorkest onder leiding van Alexandre Desplat.

Georges Delerue was een zeer veelzijdige componist. En mag dan ook geen wonder heten dat hij de opdracht accepteerde om een film te begeleiden van de spreekwoordelijke Franse driftkikker Louis de Funès. De Funès was in enkele maanden tijd beroemd en gevreesd geworden als de gendarme van Saint-Tropez en als Le Fantôme. En dat was vooral te danken aan regisseur Gérard Oury, die zijn heetgebakerdheid in goede banen wist te leiden. Oury en de Funès begonnen in 1965 aan hun meest ambitieuze project, Le Corneau. In Nederland uitgebracht als De Eend en de Cadillac. Het was een film die gedraaid werd in CinemaScope en het werd ook een gangsterparodie met de Funès en zijn maat Bourville die te kampen krijgen met boeven die hun de chevaux willen stelen en gebruiken om te smokkelen. U hoort twee komische themaatjes, vermoedelijk gedirigeerd door Delerue zelf.

In de misdaadcomedie Une belle comme moi van regisseur François Truffaut speelt André Dussolier een socioloog die aan een proefschrift werkt over criminele vrouwen. In de gevangenis leert hij Camille, een moordenares, kennen, gespeeld door Bernadette Lafont, en zij vertelt hem alles over haar liefdesaffaires. U hoort een orkestrale opname van het thema van Georges Delerue, uitgevoerd in 1996 door de London Sinfonietta, onder leiding van Hughes Wolff, met solisten Fred Hirsch, piano, Doug Weiss, bas en Matt Wilson, drums.

En dan voegen we als dessert het ondeugende lijflied van de aantrekkelijke criminele gevangene Camille toe, gezongen in de film Une belle fille comme moi, uit 1972 dus. Het is niet gecomponeerd door Georges Delerue, maar door Jacques Dattin en Jean-Loup d'Abadie. En het wordt uitgevoerd door de hoofdrolspeelster Bernadette Lafont zelf. En daarna sluiten we af met het speelse thema dat Georges Delerue voor het personage Camille heeft gecomponeerd. En dan hebben we het in 2003 ook al eens uitgezonden, dus zegt de samensteller van dit programma reden om het nu kort te houden.

moi. En met deze muziek afkomstig uit de film Une belle fille comme moi uit 1972 besluiten we deze aflevering weer van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoornberg.

Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender Radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender Radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

U luistert naar de Concertzender. En tot 10 uur krijgt u van ons het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film zijn we toe aan de tweede aflevering met muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. Die werd geboren in 1939. Hij was vooral bekend om zijn muziek voor tv-series zoals Cannon, The Streets of San Francisco, The Mary Tyler Moore Show en Lou Grant. Dit keer twee filmscores van Patrick Williams. It's My Turn, een komische liefdesfilm van Claudia Wylut. En die maakte ze in 1980 met in de hoofdrollen Michael Douglas en Jill Clayburgh. En we krijgen de titelsong van Michael Masser en Carol Beyer-Sager. En die wordt gezongen door Diana Ross. En songs van Teddy Randazzo en Tony Travallini. En dat is ook degene die zingt. En tenslotte krijgen we dan ook nog muziek van Ozone.

Johnny Mandel, hij componeerde deze muziek bij de film Point Blank uit 1967. Gespeeld door het studioorkest, dat werd geleid door dezelfde Johnny Mandel. Dit was Jazz in de Film. Samenstelling Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.

U luistert naar de Concertzender. En het komend uur heet Ongehoorde Scores. Over filmmuziek die nooit achter de betreffende film terecht is gekomen. Vandaag muziek bij The Journey of Nettie Can. Een avontuurlijke familiefilm van Jeremy Kagan uit 1985. De film gaat over een nogal jongensachtig meisje dat in de jaren 30 wegloopt bij haar pleegvader om naar haar echte en alleenstaande vader te gaan. Hij woont 2000 kilometer verderop omdat hij daar werk kon vinden. Luistert u naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor deze film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist.

U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Natty Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Natty Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Er is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dancehit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America sampled. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12, het programma. In het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia, die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen en op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

www.kunstmuseumzandvoort.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Veel muziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Down Time was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en rootsrocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk, na vieren, gaan we verder met het programma Tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

Zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg? U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk. Tot slot van dit uur ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en de film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichter van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorrie Langdon, later bekend als Dorrie Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

In de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Patacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart smaart voor de weduwe wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde, klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een garden party klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

De Griekse regisseur Costa Gavras maakte in de jaren 60 indruk met een hele serie politieke aanklachten. Maar nu wil hij voor de verandering een comedy maken, Conseil de Famille. De hoofdrol is voor zanger Johnny Holiday. Fanny Ardant speelt zijn vrouw. En ze heeft met hun twee kinderen trouw op hem gewacht. Hij is namelijk een veroordeelde inbreker. En wanneer hij uit de gevangenis komt, wil hij meteen weer aan de slag. En wat erger is, zijn zoon wil zo graag met hem mee om brandkasten te kraken dat hij zijn vader zelfs chanteert. Omdat Conseil de Famille een parodie is op het genre van de policier, heeft Georges Delerue zijn score opzettelijk overdreven. De aanwezigheid van popidool Johnny Holiday roept automatisch elektronische instrumenten op, zoals de beatbox. Deze synthesizerkant van de score maakt de inbrekers serieuze professionals, tenminste, dat vinden ze zelf. Aan de andere kant zet Delerue een mondharmonica in die van hun pogingen haast een cowboyfilm maakt. Ze komen uiteindelijk dan ook in Amerika terecht. Met een jazzy saxofoonthema tenslotte plaatst de componist deze komedie in de traditie van de Franse gangsterfilm uit de jaren 50 en 60. Georges Delerue dirigeert hier een studioorkest.

Een jaar na Vivement Dimanche, in 1984, speelt Jean-Louis Trintignant de hoofdrol in het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. En weer componeert Georges Delerue de muziek. Trintignant is getrouwd en heeft een zoon die bevriend is met een klasgenoot. Die klasgenoot heeft een alleenstaande moeder, gespeeld door Marthe Keller. En zij is één van de vrouwen in dit verhaal die moet besluiten of ze een verhouding wil aangaan met een gebonden man of zelfstandig wil blijven. Dus een vrouw die aan niemand toebehoort, zoals de titel Femme de Personne al aangeeft. Delerue begeleidt de dilemma's met een dynamische score die beweegt tussen rock voor de verleidelijke jeugdigheid en jazz voor de vastigheid. De componist dirigeert zelf de ensembles.

Met muziek voor het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. Muziek van Georges Delerue. Besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, Jazz in de Film. Gewijd dus aan de filmmuziek van Georges Delerue. Samengesteld door Kees Hornberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. U hoort vroege scores van Camille Saint-Saëns en Arthur Honegger. En we beginnen met werk van Camille Saint-Saëns. L'assassinat du Duc de Guise, een Franse historische film uit 1908 van Charles Le Barguy en André Calmette. De acteurs voor deze film kwamen van de Comédie Française. In deze film zien we het gegeven van de moord op de machtige hertog de Guise, die op last van koning Henri III in het Château de Blois werd vermoord. En het is een van de eerste scores voor een film. U hoort de uitvoerende, het ensemble Musique Oblique.

Muziek was dit van Camille Saint-Saëns voor de film L'Assassinat du Duc de Guise. U hoorde het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gance uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farine ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Offler uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mugy uit 1939.

U hoorde Le Déserteur ou J'attendrai, een Eerste Wereldoorlogfilm van Léonide Mogy uit 1939, waarvoor Arthur Honegger de filmmuziek schreef. De muziek werd uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar Tussen Concertzaal en Filmtheater. Ons programma met klassieke filmscores. Filmmuziek van Pietro Mascagni. Hij leefde van 1863 tot 1945. In zeker 20 films kunnen we muziek van Mascagni horen. Meestal zijn dat delen uit zijn opera Cavalleria Rusticana, maar toch componeerde hij voor een aantal films echte scores. In deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater kunt u met recht een klassieke filmscore horen van Pietro Mascagni. Het is muziek voor de vroeg-Italiaanse film Rapsodia Satanica. Een Faust-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Dat was muziek van Colin Stetson voor The Menu. Ik krijg toch meteen zin om die film te kijken. We sluiten Cinematheque af met de in 2018 overleden IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. Van deze overproductieve componist voor film, televisie en theater is recent een verrassende nieuwe EP genaamd Gold Dust uitgebracht. Deze bevat stukken die ongebruikt bleven voor de vele projecten waar hij aan werkte. Toen Jóhann Jóhannsson in 2018 overleed, liet hij een grote catalogus aan muziek achter die nooit het daglicht had gezien. Veel van de muziek in zijn latere jaren was gebonden aan filmervaring. En dit betekende dat soundtracks, singletracks of meer persoonlijke stukken opzij werden gelegd. De EP Gold Dust wil daar iets aan doen, met 6 gevonden muziekstukken.

Muziek van Johan Johansson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie die is te vinden op onze website concertzender.nl. En we sluiten af met muziek van Daniel Hart.

Welkom bij Cinematheque. Vandaag in Cinematheque 3 recente soundtracks van Johnny Greenwood. We beginnen met de voor een Academy Award genomineerde soundtrack voor de film The Power of the Dog van Jane Campion. In deze film spelen Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons de twee broers Phil en George Burbank. Phil is een dominante rancher wiens leven verandert wanneer zijn broer op een dag thuiskomt met zijn nieuwe vrouw en haar zoon. De band tussen de broers komt onder steeds grotere spanning te staan. In veel opzichten is Greenwood's score de verpersoonlijking van de hoofdpersoon Phil Burbank. De score is agressief en dominant en soms behoorlijk onaangenaam. Maar in de dissonante gaat ook een intellectuele kwaliteit schuil. Greenwood maakt gebruik van elementen uit de conventionele westerse filmmuziek, zoals strijkerssecties, honky-tonk piano's en cello's gespeeld als banjo's. Daarmee verwijst hij naar klassieke Americana en volksmuziek. Maar Greenwood speelt ze in bijzondere toonaarden en volgens vreemde akkoordenschema's, waardoor ze verkeerd aanvoelen. Zo ontstaat er in de score een spookachtig, angstig gevoel. Maar ook een gevoel van verwachting. De personages gaan gebukt onder angst en hoop. Ten slotte worden ze verpletterd onder jaren van opgekropte druk.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematek. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Walter Mitty, On the Road, Nebraska en American Honey.

Joy to you.

Jingle bells.

La nena.

Muziek uit films waarin Brigitte Bardot een centrale rol speelde. Dat was het centrale thema van deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematech. Vandaag een uitzending waarin we de soundtracks van 4 bekroonde films bespreken. Films die allemaal één ding gemeen hebben. De focus op families en relaties. We hebben het over Marriage Story, Minari, Lady Bird en Call Me By Your Name. We beginnen met Marriage Story, geregisseerd door Noah Baumbach. Deze film toont de pijn en complexiteit van een scheiding tussen Nicole en Charlie, gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver. Nicole is een getalenteerde actrice die haar eigen carrière wil nastreven en Charlie is een succesvolle theaterregisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en zij won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. 2 nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

Dat was muziek van Randy Newman voor de film Marriage Story. We gaan verder naar de film Minari, geregisseerd door Lee Isaac Chung. Minari won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. Het verhaal draait om een Koreaans immigrantengezin dat een nieuw leven probeert op te bouwen op het platteland van Arkansas. Jacob Yi droomt van een eigen boerderij en zijn vrouw Monica is juist sceptisch over hun nieuwe leven. Hun grootmoeder komt bij hen wonen en brengt zowel conflict als humor in het gezin. De muziek is gecomponeerd door Emile Mosseri. Mosseri is een componist en muzikant van Libanese en Japanse afkomst. Hij is geboren en opgegroeid in Amerika en studeerde af aan het Berklee College of Music in Boston, waar hij zich specialiseerde in compositie en filmmuziek.

Dat was muziek van Emile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting. Visions of getting. Visions of getting.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinemathèque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Attack. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

Met het succes van de film besloten de Coen Brothers en FX Networks om Fargo om te vormen tot een anthologie-serie. Elke serie volgt een nieuw verhaal met nieuwe personages, maar behoudt de unieke sfeer en thema's die de film zo geliefd maakten. De eerste serie, geregisseerd door Noah Hawley, volgt Lorne Melville. Deze meedogenloze huurmoordenaar zet de rustige gemeenschap van Bemidji in Minnesota op zijn kop. Het verhaal draait om de botsing tussen kwaad en goed. De dappere, maar onhandige verzekeringsverkoper Lester Nygaard en de vastberaden politieagent Molly Silverson gaan een haast metafysische strijd aan met Lorne. Net als de film zit de serie vol met onverwachte wendingen, zwarte humor en uitstekende acteerprestaties. Met Billy Bob Thornton als Lorne, Alison Tolman als Molly en Martin Freeman als Lester. De daaropvolgende series volgen allemaal een vergelijkbaar patroon. Elk seizoen heeft een nieuw verhaal en een nieuwe cast, maar blijft trouw aan de geest van de originele film. In de serie wordt de muziek op een andere manier gebruikt om de sfeer te versterken en de thema's van elk seizoen te ondersteunen. De makers van de serie hebben een scala aan muzikale stijlen gebruikt, van dreigende synthesizers tot Americana en folk om de verschillende verhalen en personages te accentueren.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bird Eyes en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op

13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondine van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertje spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen we u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

because I've got his problem in reverse. 10,432 sheep

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

Julie Stein en Sammy Kahn werkten al in de jaren 40 met een grote filmster, Rita Hayworth. In 1945 speelde zij in Tonight and Every Night, een podiumzangeres van een theatergroep in Londen. Dit gezelschap weigerde zich door de Duitse bombardementen van de Blitzkrieg te laten weerhouden en bleef vannacht en elke nacht optreden. Stein en Kahn schreven voor regisseur Victor Saville een complete set toneelliedjes. Het nummer Anywhere leverde hun zelfs een Oscar-nominatie op. Het wordt gezongen door Janet Blair en staat daarom helaas niet op de plaat de Rita Hayworth Collection. Op dit album zijn liedjes van Rita verzameld, waaronder de shownummers uit Tonight and Every Night. What Does an English Girl Think of a Yank en You Excite Me. Ironisch genoeg hoort u hier Hayworth zelf zingen, terwijl ze in de film Tonight and Every Night werd ingedubt door Martha Mears. Hayworth kwam met haar eigen ongetrainde zangstem namelijk niet als een professionele Britse revue-ster over.

Het netwerk van connecties mag ook blijken uit een nummer dat Julie Stein en Sammy Kahn schreven voor een spionagecomedie uit 1942, Ship Ahoy. Op het passagiersschip dat naar Puerto Rico vaart, verzorgen Tommy Dorsey en his orchestra de dansmuziek met Frank Sinatra als zanger van de band. In een van de volgende uitzendingen van Jazz in de Film zullen we nog wel wat werk van Frank Sinatra en Tommy Dorsey laten horen. Het liedje I Fell in Love with the Leader of the Band wordt gezongen door Virginia O'Brien. Tussen de vele nummers die al voor de film waren gecomponeerd, paste deze song echter niet meer. Het is een outtake die eruit geknipt is, hè, dat fragment. Maar het is wel bewaard gebleven, omdat de makers Stein en Kahn later zo beroemd werden. I Fell in Love with the Leader of the Band uit 1942.

In de oorlogsfilm Battle Cry van Raoul Walsh uit 1955 beleeft een groep Marines tussen de oorlogshandelingen door allerlei romantische avonturen. Een jonge recruut ondergaat een soort inwijding in mannelijkheid in een bar. Daar klinkt uit de jukebox Fiddle-dee-dee. Het is een hit van Julie Stein en Sammy Kahn die ze schreven voor It's a Great Feeling uit 1949. In een latere scène zijn de militairen op een dansfeest waar op de grammofoon een plaatje wordt gedraaid. Put him in a box, tie him with a ribbon and throw him in the deep blue sea. Ook dat was weer een populair nummer van Stein en Kahn en wel uit Romance on the High Seas. Het filmdebuut van Doris Day in 1947, waarmee we deze uitzending begonnen. Zijn de militairen op een dansfeest waar op de grammofoon een plaatje wordt gedraaid. Put him in a box, tie him with a ribbon and throw him in the deep blue sea. Ook dat was weer een populair nummer van Stein en Kahn en wel uit Romance on the High Seas. Het filmdebuut van Doris Day in 1947,

Goedendag, u luistert naar de concertzender met het programma The Sound of Movies. Vandaag een eerste aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. En Harry Warren leefde van 1893 tot 1981. Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens I Only Have Eyes For You en Jeepers Creepers en That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in films zoals Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Edison, Topeka en Santa Fe. Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in de US Army zat. Luistert u nu naar diverse thema's uit de periode 1933-1937 en de nummers zijn op teksten van Al Dabin. Don't Say Goodnight uit de film Wonder Bar 1934 en dialogen en songs uit And She Learned About Dames uit 1934. De dialogen zijn van Lyle Talbot en Martha Merrill. En ook Dick Powell hoort u de stem van. Begeleid door het United Artists Studio Orchestra.

can't they spell on?

En dat was Young and Healthy. Filmmuziek van Harry Warren. En dat was uit 42nd Street uit 1933. 42nd Street is de beroemde straat in New York die van oost naar west over de hele breedte van Manhattan loopt. En die kruist Broadway en Times Square en daar zijn alle theaters. We gaan verder met deze filmmuziek van Harry Warren. En eerst een stuk uit Gold Diggers, een film uit 1935. The Words Are In My Heart. En dan nog weer een stukje uit 42nd Street. You're Getting To Be A Habit With Me. Luister nu naar het United Artists Studio Orchestra. En Bibi Daniels zingt en Dick Powell.

0: can't break it. You're the enemy of me.
1: You're getting to be a habit with me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War. Ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En het slot van dit programma, met muziek van Harry Warren, een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant Keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley, en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a great big world, zong ze heel zoet, uit The Harvey Girls, gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren en daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking. Maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington.

en uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Muziek uit The Navigator. Het opnieuw uitbrengen van The Navigator was een groot succes. De initiatiefnemers, filmverzamelaar Raymond Rohauer en distributeur Jacques Robert, brachten daarop in dezelfde opzet de romantische komedie Seven Chances uit. Buster Keaton maakte de film direct na The Navigator in 1925. Het is weer een liefdesgeschiedenis en hij speelt een jonge man die bijna failliet is tot hij een enorme erfenis kan krijgen. De voorwaarde is wel dat hij voor zijn 27ste getrouwd moet zijn. Hij heeft al lang een oogje op een meisje, maar heeft het haar nog nooit laten merken. Keaton opent de film in Technicolor, waarin hij laat zien hoe verlegen de jongen is. Zijn zenuwen worden nog versterkt wanneer de kranten bekend hebben gemaakt hoe rijk hij kan worden. Dan wordt hij achtervolgd door een gillende meute potentiële verloofdes tot aan de kerk. Voor deze centrale scène componeert Bolling een stuk met virtuoos pianospel. Hij noemt het Fiancé en folie. Het wordt populair doordat hij het stuk opneemt in zijn programma voor de concerten met Bolling's Big Band. Hier is Fiancé en folie als eerste van drie thema's uit Seven Chances, gecomponeerd en gedirigeerd weer door Claude Bolling in 1969.

Dit was The Sound of Movies, een programma bij de Concertzender. Vandaag in de serie Jazz in de Film, muziek van Claude Bolling. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

En bij de Concertzender gaan wij verder met een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Je kunt gaan luisteren naar aflevering 134 in de serie Jazz in de Film. Dit keer met filmmuziek van Michel Legrand. We beginnen met twee thema's uit de film L'Amérique insolite uit 1958. En de muziek daaruit wordt gespeeld door het Studio Ensemble.

Met een studio-ensemble begonnen we deze aflevering van The Sound of Movies met twee thema's uit de film L'Amérique insolite, muziek van Michel Legrand. Dat is overigens ook de muziek die we nu gaan beluisteren, namelijk drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961, met zang van Angela, tekst van Jean-Luc Godard. En wederom hoort u een studio-ensemble.

Een studio-ensemble was dit met drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961. Filmmuziek van Michel Legrand. We gaan luisteren naar het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. Daarna vier thema's uit de film Cléo de 5 à 7 en die is uit 1961. De zang is van Corinne Marchand, de teksten van Agnès Varda. En nu hoort het Michel Legrand et son orchestre.